0: tijd, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jerny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jerny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koel.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen.

0: regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. En er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
2: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
0: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de A22 Beverwijk-Velzen. Er zijn wegwerkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel en daarom rijdt er meer verkeer tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
9: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.

0: lopen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie. Machinefabriek W. Prins in de Volendamse haven moet het terrein uiterlijk 1 augustus 2027 verlaten, na ruim 60 jaar aanwezigheid. De gemeente Edam-Volendam heeft dit besluit aan de familie meegedeeld. Volgens de familie kwam vooral de manier van mededelen hard aan. Daarmee dreigt na decennia een einde te komen aan het bedrijf op deze locatie. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Elke werkdag tussen 12 en 3 hoor je Jurre Bos met Skudde.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram Meta is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon, ook een bui bij 20 tot 24 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Aziatische hoornaar breidt zich verder uit in Noord-Holland, met recent grote nesten verwijderd in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden meerdere mensen aangevallen door een zwerm. Sinds 2023 heeft de soort zich definitief gevestigd. Volledige uitroeiing lijkt niet haalbaar. De provincie richt zich dit jaar op risicovolle nesten en ondersteunt vrijwillige imkers met kennis, materialen en financiën. Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt.
2: Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Aanvankelijk is er tamelijk veel bewolking in het IJsselmeergebied. In de middag krijgen de opklaringen toch wel de overhand. Op een enkele lokale bui na blijft het de hele dag droog. De temperatuur is eigenlijk heel acceptabel. In de ochtend een graad of 19 en op vrijdagmiddag 22 graden. En de wind komt uit richtingen tussen west en noord. Gemiddeld staat er een matige wind met windkracht 3, hooguit windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Raad van State heeft bewoners van Zuidoost-Beemster ongelijk gegeven in een strijd voor extra geluidsmaatregelen langs de A7. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de minister van Infrastructuur en Waterstaat kiezen voor stil asfalt in plaats van een geluidsscherm. Ook kritiek op bestaande schermen werd afgewezen. Voor circa 600 meter A7 komt stiller asfalt uiterlijk binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit. Johan Elfenstein en zijn vrouw Antoinette liggen al 4 jaar in conflict met hun buren en de gemeente Landsmeer over een uitbouw die volgens hen de erfgrens overschrijdt. Ondanks meerdere uitspraken van gemeente en rechter in hun nadeel blijft Johan bij zijn standpunt. Vandaag voert hij vanaf 10 uur met een spandoekactie op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
1: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
0: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
2: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen.

0: uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie. Machinefabriek W. Prins in de Volendamse haven moet het terrein uiterlijk 1 augustus 2027 verlaten, na ruim 60 jaar aanwezigheid. De gemeente Edam-Volendam heeft dit besluit aan de familie meegedeeld. Volgens de familie kwam vooral de manier van mededelen hard aan. Daarmee dreigt na decennia een einde te komen aan het bedrijf op deze locatie. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Aanvankelijk is er tamelijk veel bewolking in het IJsselmeergebied. In de middag krijgen de opklaringen toch wel de overhand. Op een enkele lokale bui na blijft het de hele dag droog. De temperatuur is eigenlijk heel acceptabel. In de ochtend een graad of 19 en op vrijdagmiddag 22 graden. En de wind komt uit richtingen tussen west en noord. Gemiddeld staat er een matige wind met windkracht 3, hooguit windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Je ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent

Wellicht is het wel bekend dat de meeste vrouwen heel veel paar schoenen in de kast hebben staan. Maar wist je dat 1/3 van de Nederlandse vrouwen minimaal 5 bikinis in de kast heeft hangen?

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam-Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam-Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Aanvankelijk is er tamelijk veel bewolking in het IJsselmeergebied. In de middag krijgen de opklaringen toch wel de overhand. Op een enkele lokale bui na blijft het de hele dag droog. De temperatuur is eigenlijk heel acceptabel. In de ochtend een graad of 19 en op vrijdagmiddag 22 graden. En de wind komt uit richtingen tussen west en noord. Gemiddeld staat er een matige wind met windkracht 3, hooguit windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Breesandijk en Den Oever doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer vrouwen een vak kiezen in de techniek. Er werken momenteel in de techniek ruim 17.000 vrouwen. En dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2 jaar geleden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
0: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Het is zomer. Warme hits en

Koffietop 3 op verzoek van Rina Tuik. Dankjewel Rina voor het aanvragen daarvan. Morgen is er weer een nieuwe Koffietop 3, wou ik zeggen. Nee, dat is helemaal niet waar. Morgen is het weekend. Maandag dan. Maandag doen we gewoon een nieuwe Koffietop 3. En wil jij daarin zitten? Laat dan even weten wat je drie favoriete koffietjes zijn. En zet die op de mail naar marcel.bak@rtvlove.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Aziatische hoornaar breidt zich verder uit in Noord-Holland, met recent grote nesten verwijderd in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden meerdere mensen aangevallen door een zwerm. Sinds 2023 heeft de soort zich definitief gevestigd. Volledige uitroeiing lijkt niet haalbaar. De provincie richt zich dit jaar op risicovolle nesten en ondersteunt vrijwillige imkers met kennis, materialen en financiën. Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. De Raad van State heeft bewoners van Zuidoost-Beemster ongelijk gegeven in een strijd voor extra geluidsmaatregelen langs de A7. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de minister van Infrastructuur en Waterstaat kiezen voor stil asfalt in plaats van een geluidsscherm. Ook kritiek op bestaande schermen werd afgewezen. Voor circa 600 meter A7 komt stiller asfalt uiterlijk binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en

Nederlanders staan er natuurlijk onbekend om een beetje gierig te zijn. Maar als we op vakantie zijn in het buitenland, dan geven we gemiddeld 830 euro per persoon uit. Dus dan ineens zijn we een stuk minder.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Aziatische hoornaar breidt zich verder uit in Noord-Holland. Met recent grote nesten verwijderd in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden meerdere mensen aangevallen door een zwerm. Sinds 2023 heeft de soort zich definitief gevestigd. Volledige uitroeiing lijkt niet haalbaar. De provincie richt zich dit jaar op risicovolle nesten en ondersteunt vrijwillige imkers met... Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. Johan Elfenstein en zijn vrouw Antoinette liggen al 4 jaar in conflict met hun buren en de gemeente Landsmeer over een uitbouw die volgens hen de erfgrens overschrijdt. Ondanks meerdere uitspraken van gemeente en rechter in hun nadeel blijft Johan bij zijn standpunt. Vandaag voert hij vanaf 10 uur met een spandoekactie op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Wellicht lig je zelf ook wel eens lekker op het strand en ga je soms de zee in. Nou, dat kan natuurlijk. Maar wist je dat 27% van de strandgangers nooit het water ingaan?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest hun loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 15 kilometer file, onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A22 Beverwijk richting Velzen, want ook op de A9 wordt aan de weg gewerkt en daarom is er meer verkeer op de A22. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

een beetje als een familie. The Farm, All Together Now. En Jong Paul Jong, Love is in the Air. Welkom terug, LOVE Radio. Het is vrijdag 7 augustus. De vrolijke vrijdagmiddag. Met straks een nieuwe lunch top 3. En ook een nieuwe 2 na 2. Staat vandaag natuurlijk geheel in het teken van het overlijden van zangeres Jurnie Kaagman. Oftewel een dubbele dosis.

Een en al vrolijkheid met BZN, de Bamboleo. Daarvoor Alicia Dixon, de bas The Boy Does Nothing. En Trammeland, kermis 2026 met Jack is erbij. Straks om 12:30 de NOS Headlines, onze weerman. En natuurlijk lokaal en regionaal nieuws. Nu gaan we door met de Purple Disco Machine. Samen met Bosch, samen met de Kaleta. En ik heb ook nog Yves Berendsen en de Beatles. Blijf luisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit en de president wil daar voor sommige groepen vanaf. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest één loper worden gereanimeerd. De wedstrijd is volgend jaar op 4 april. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Het weer, vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Raad van State heeft bewoners van Zuidoost-Beemster ongelijk gegeven in een strijd voor extra geluidsmaatregelen langs de A7. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de minister van Infrastructuur en Waterstaat kiezen voor stil asfalt in plaats van een geluidsscherm. Ook kritiek op bestaande schermen werd afgewezen. Voor circa 600 meter A7 komt stiller asfalt uiterlijk binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit. Machinefabriek W. Prins in de Volendamse haven moet het terrein uiterlijk 1 augustus 2027 verlaten, na ruim 60 jaar aanwezigheid. De gemeente Edam-Volendam heeft dit besluit aan de familie meegedeeld. Volgens de familie kwam vooral de manier van mededelen hard aan. Daarmee dreigt na decennia een einde te komen aan het bedrijf op deze locatie. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam-Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam-Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Aanvankelijk is er tamelijk veel bewolking in het IJsselmeergebied. In de middag krijgen de opklaringen toch wel de overhand. Op een enkele lokale bui na blijft het de hele dag droog. De temperatuur is eigenlijk heel acceptabel. In de ochtend een graad of 19 en op vrijdagmiddag 22 graden. En de wind komt uit richtingen tussen west en noord. Gemiddeld staat er een matige wind met windkracht 3, hooguit windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes betekent dat 10 minuten vertraging omdat de linker rijstrook dicht is. Een flinke vertraging op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever is de vertraging opgelopen tot 35 minuten. De A22 Beverwijk richting Velzen, want tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is meer verkeer onderweg door de werkzaamheden op de A9. Dit betekent 10 minuten vertraging. Tot slot de N99 Den Helder richting Den Oever, tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog een update vanuit de NS. Want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Schagen en Anna Palona. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. En Chess and Dave, Stars Over 45. En vandaag in Monnikendam, de laatste Monnikendammer Visdag. Die duurt tot vanmiddag 5 uur. We gaan terug in de tijd. Oude beroepen, oud-Hollandse kinderspelen, snoepkraam, ballen gooien en nog veel meer. En dat allemaal rond de binnenhaven in Monnikendam. Terug in de tijd, ja, ik zei het al. Hier zijn de

Ook dit jaar gaan we hem weer uitzenden. De LOVE Zomerse Top 50. En jij kan die samenstellen. Jouw zomerse favorieten kan je voor 9 augustus aan ons doorgeven door te mailen naar redactie@rtvlove.nl. We vragen je minimaal 5 en maximaal 10 nummers in te sturen. Zomerse hits uit het verleden en heden zijn welkom. En wanneer wordt die uitgezonden, die Zomerse Top 50? Nou, op vrijdag 21 augustus tussen 4 uur 's middags en 6 uur 's avonds.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
10: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
9: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
10: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
9: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
10: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
9: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
10: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
9: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
11: Het is zomer, warme hits en koele

De lunchtop 3 van Erika uit Edam. Louis Fonsi samen met Diddy Yankee, Pitbull en John Ryan. En Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. We gaan door tot de klok van 3 uur. Skuddy in de middag.

komen bijna allemaal voorbij. Uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze uit 88. The Only Way Is Up, Jazz and the Plastic Population. En straks naar Soul Asylum, tijd voor het laatste lokaal. En

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam-Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam-Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De LOBA is er met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Meneer Aandelen bij de LOVA staat regelmatig in de playlisten. René Vroger, Are You Ready for Loving Me? En let op, want ben jij dit weekend aanwezig bij het jubileumconcert van Jan Smit? Daar zou het zomaar eens kunnen zijn dat jij binnenkort figureert in de nieuwe videoclip van de 3J's. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn de 3J's speciale gast. Ja, dat had ik wel verwacht. Bij de concerten van Jan Smit op het Marinapark in Volendam. En vlak voor de shows beginnen zullen de mannen de clip opnemen voor een nieuwe single Je zit in mijn hoofd. Mijn hoofd. De single zelf komt vandaag uit. En omdat het wel handig is dat de clipfiguranten de tekst een beetje mee kunnen zingen, kan je de tekst terugvinden op onze website rtvlaaf.nl.
1: Leuke radio en tv. Dit is de LOVE.

0: Wat mij betreft niet meer dan logisch. Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan. En daarvoor vanavond voor het eerst op het Marinepark. Daar gaat zijn eigen feestje vieren. Jan Smit, hier bij Kudde. Hoop, liefde en vertrouwen. De boezemkade rond Polder Zeevang die wordt verbeterd. Uit de laatste inspectieronde is gebleken dat de dijken niet meer voldoen aan de vastgestelde norm. Om de waterveiligheid in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk de dijken te versterken. Dinsdag 11 augustus start het HHNK met voorbereidende werkzaamheden voor de start van het project. Het hele bericht kunt u nalezen, onder andere op onze website.
1: Voel je lekker op je werk. LOVA.

Inderdaad, de geruchtenmachine die draait volop. Bananarama zong erover. Straks Four Seasons. En na twee uur een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Earth and Fire.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Kermis 2026, het oog wil ook wet, met een gelijknamige titel. Dat wordt makkelijk dit jaar. Straks lokaal en regionaal nieuws, nu de ABBA's.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. De Aziatische hoornaar breidt zich verder uit in Noord-Holland, met recent grote nesten verwijderd in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden meerdere mensen aangevallen door een zwerm. Sinds 2023 heeft de soort zich definitief gevestigd. Volledige uitroeiing lijkt niet haalbaar. De provincie richt zich dit jaar op risicovolle nesten en ondersteunt vrijwillige imkers met kennis, materialen en financiën. Machinefabriek W. Prins in de Volendamse haven moet het terrein uiterlijk 1 augustus 2027 verlaten, na ruim 60 jaar aanwezigheid. De gemeente Edam-Volendam heeft dit besluit aan de familie meegedeeld. Volgens de familie kwam vooral de manier van mededelen hard aan. Daarmee dreigt na decennia een einde te komen aan het bedrijf op deze locatie.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het ultieme weekendgevoel beleef je hier bij de LOVE.

Een beetje Jakalelo, ja, klinkt niet verkeerd. Daarvoor Sam Braspenning, Kermis 2026, Echte Vrienden. Berichtje van de gemeente Edam-Volendam, want met de zomer nog in volle gang, is het druk op het water. Er blijven steeds meer boten langere tijd onbeheerd in de havens liggen. En daarom roept de gemeente alle booteigenaren om uw boot regelmatig te controleren. Kijk of uw boot nog in goede staat verkeert. Verwijder regenwater op tijd uit de boot en meld u aan wanneer lichtgeld verplicht is. Gebruikt u de boot niet meer, verwijder de boot dan zelf uit de haven.

3A's Anselma, daarvoor Tate McRae en je kon ook luisteren naar Red. Straks veel luisterplezier met Johan en Vincent in hun graaiencafeetje. Een en al gezelligheid. Ik ben er volgende week maandag weer. Goed weekend. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: weet het niet, maar wij beginnen de laatste week als tweede plaat hier een keer met ABBA. Het is per ongeluk, maar het valt, wel op in ieder geval.
1: Hebben we dat nu ook weer gedaan?
0: Dat hebben we weer gedaan.
1: Terwijl ik even een ster ging halen, heb jij gewoon ABBA weer weggedraaid?
0: Ja, hij stond erin.
2: Zo populair.
0: Ik durf niet aan jouw playlistje te komen,
1: nou,
0: grote vriend.
1: Nee, okay. De praktijk leert dat dat vrij losjes gebeurt.
0: Ja, dat klopt. Hele goede vrijdagmiddag.
1: Wat een aangename temperatuur.
0: Ook, zonnetje schijnt.
1: Oksels, die staan niet meer gewoon flink te dampen. Heerlijk. Is goed, hè?
0: Het is prima.
1: Ja, man.
0: Morgen ook een lekker dagje. Ja. Ga je morgen naar Juan?
1: Nee.
0: Vanavond?
1: Druk. Nee.
0: Gewoon niet?
1: Nee, ik ga wel vanavond. Ik ga vanavond voor de tweede keer naar de Brugstraat.
0: Oh ja.
1: Ik was er vorige week namelijk ook al.
0: Ja.
1: Gezin meegenomen, meiden allemaal opgedirkt. Leuk. Gezellig.
0: Ja, moet
1: was er niemand. Er was niemand.
0: Hmm.
1: Ik was gewoon een week te vroeg.
0: Je was een week te vroeg.
1: Die blik van die meiden, dat is altijd zo legendarisch.
0: Ja, die konden tot je er nog staat.
1: Het terrasje is voor mij. Nou, dan waren ze mee eens.
0: Heel lief. Hey, de nieuwste van de Jezus zie ik klaarstaan.
1: Zo, ja.
0: Lekker.
1: Vers van Dan Vaars.
0: En als je vrijdag, zaterdag bij Jan staat en dan in het voorprogramma staan volgens mij de Jezus, gaan ze ook meteen de clip schieten.
1: Hey.
0: Slim.
1: Oh, slim. Wat goed.
0: Dus,
1: wat
0: maar
1: goed.
0: Jij,

0: Zittenbol, daar wordt veel van geslikt. Dat was apart, ja. Nog niet. Maar de vraag was vanmorgen, hoe heb jij het? Ik zeg nog niet. De top 3 kermisplaten. Ik zeg niks. Nee, ik moet nog. Ik zeg, je moet echt mijn maatje Vincent bellen. Die zit er helemaal. Ja. Er zitten 24 uur in de dag. Ik kom echt een uurtje of 8
1: tekort. Maar je rijdt toch gewoon elke dag heen en weer? Waarom zit je nou niet gewoon die cd's gewoon even aan? Ja, dat is wel een goede suggestie.
0: Is geen goede suggestie. Ik wil gewoon een beetje... Ik weet het niet. Ik moet nog even... Laat me eens dit weekend overleven.
1: Ja, maar
0: even een overdosis Jan Smit. Daar heb ik gewoon even zin in.
1: Ja.
0: En ga ik er vol voor.
1: Jan hebben we... Afgelopen, was het nou zondag? Ja, niet zondag. Stond hij in Middenbeemster volgens mij. Dacht ik zo. Ja, leuk. En dan voor de Jees. Met een nieuwe single. Wat is die goed, die nieuwe single?
0: Lekker. Je zit in mijn hoofd. Nou, die zit zeker in je hoofd.
1: Hele leuke nieuwe plaat, Jees.
0: Zeker weten. Mannen, absoluut.
1: Dit soort platen mogen achter elkaar weggereikt worden. Gewoon lekker uptempo, vrolijkheid, festival, rammen.
0: En zo is het maar net.
1: Dat.
0: Ja,
1: nou, ik ben blij met deze.
0: Dankjewel. Ik noteer het even. Tegeltje, rammen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Johan Elfenstein en zijn vrouw Antoinette liggen al 4 jaar in conflict met hun buren en de gemeente Landsmeer over een uitbouw die volgens hen de erfgrens overschrijdt. Ondanks meerdere uitspraken van gemeente en rechter in hun nadeel blijft Johan bij zijn standpunt. Vandaag voert hij vanaf 10 uur met een spandoekactie op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis. De Raad van State heeft bewoners van Zuidoost-Beemster ongelijk gegeven in een strijd voor extra geluidsmaatregelen langs de A7. Volgens de hoogste bestuursrechten mocht de minister van Infrastructuur en Waterstaat kiezen voor stil asfalt in plaats van een geluidsscherm. Ook kritiek op bestaande schermen werd afgewezen. Voor circa 600 meter A7 komt stiller asfalt uiterlijk binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam-Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam-Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt.
1: En tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: altijd lekker op de vrijdagmiddag. Het is de vrolijkheid alom. Wij zijn bij je. We houden je handje vast.
1: Zeker.
0: Richting het weekend. Ik zag dat het dorp redelijk bewegcijferd is ten aanzien van het feestelijke gebeuren van Jan Smit.
1: Mm-hmm.
0: Hebben we hem al gefeliciteerd trouwens?
1: Nog
0: officieel.
1: Niet.
0: Is dat een officieel moment?
1: Nee, ja. Van harte, Jan. Van harte gefeliciteerd. Zeker
0: ja,
1: weten.
0: Ja.
1: Mijlpaaltje. Ze zijn ook achter de schermen bezig met een klein portretje rondom Jan Smit. Is jouw tol mee bezig? Zeer binnenkort te zien op LOVJ-televisie en via ons internetkanaal.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Altijd zillig. Ja.
1: Daar moet je aandacht aan besteden. 30 jaar in het vak.
0: Heeft zijn carrière zijn leeftijd ingehaald of niet? Want ziet er nog zo pips uit, die jongen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nog net niet. Maar
0: nee,
1: het is, hij kan deze studio heel wel vol hangen met allemaal platen. Dat is toch te gek.
0: Ik blijf dat heel knap vinden.
1: Ja, dit is het
0: diep,
1: absoluut.
0: Diep,
1: dat
0: diep
1: is het absoluut. En daarom gaat hij het ook vieren.
0: Wat zegt het spoorboekje op dit moment?
1: Spoorboekje zegt dat we ons mijl moeten houden. En gewoon lekker een beetje muziek moeten draaien.

0: natuurlijk altijd even de vraag. We hadden het net al even over de top X van de nieuwe kermisplaten. Als ik dan heel snel, en je perst mij nu, weet je wel, wat is op dit moment... Ja, met z'n allen vind ik een hele leuke. Ik vind die van Trammeland. Dat was eigenlijk, zodra die langzaam... Oh, Joop, ja, dit is hem weer.
1: Ja.
0: En ik heb het al eerder gezegd. De jocks, daar merk je het aan, die beginnen hem dan te draaien. Weet je wel? Elke plaat hangt gewoon lekker in het ding. En dan ben ik wel benieuwd hoe het bij jullie is. Heb je hem al aan? Hebben jullie hem al helemaal in je eigen playlist al samengesteld? Begint het vuurtje al een beetje opgestookt te raken?
1: Ja, jij bent degene die het bij mij altijd aanwakkert.
0: Ja.
1: Dus, maar het komt goed.
0: Ja, vanavond hebben we
1: natuurlijk volgende week, dan weet ik het.
0: Vanavond gaat de muzikale thermometer op een bijzonder plekje op de Brugstraat. En dan gaan we natuurlijk horen hoe het allemaal klinkt. Alle plaatjes, alle zangers die langskomen.
1: Aanvang?
0: I don't know. Be there.
1: Duidelijk, hè?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N246 Beverwijk richting West-Grafdijk, tussen Westzaan en de aansluiting met de N514, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. LOVE in Volendam. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Of was dat dit toch een waanzinnige dansplaat? Ja, toen we onze maandagavondprogramma samen nog deden.
1: Ja.
0: Potgrond. Ja, Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Maar dat mag je gewoon doen. Ja. Zeker weten. Ja. Tweede uurtje alweer van Graaikveetje. Ik ben gewoon een beetje rustig. Ik heb heel onrustig geslapen. Ik heb iemand naast me de afgelopen twee nachten met een niersteen.
1: Met een niersteen?
0: Ja. En het schijnt totdat qua pijnen een van de heftigste pijnen op deze planeet is. Behalve een baby eruit boeren.
1: Maar waarom lig je ernaast? Waarom ga je in je eigen kamertje liggen?
0: Die is weg, dat weet je. Dat is een grote kamer geworden met kasten.
1: Oké. Okay.
0: Dus...
1: ja. Dus, dus je deelt in alles?
0: Ik deel in alles.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is een partner.
1: Dat is mooi. Ja, ja, nee, dat snap ik ook wel.
0: Alleen ik heb nu... voel me heel zo dankbaar. Ja, ik word helemaal rustig. Alsof ik... lekker man, een Graaikveetje.
1: Hoe gaat het nu dan met hem?
0: Ups and downs.
1: Oh.
0: Nee, dat ding moet eruit.
1: En, ja.
0: Dat
1: Gruizen? Schijnt, even langs de Gruizen?
0: Nee, dat duurt toch even twee weken voordat je langs de Gruizen mag.
1: Oh.
0: Ja, dus dan zit je nog even twee weken thuis.
1: Oh.
0: Maar we hopen natuurlijk dat hij... snel eruit komt.
1: Ja, dat zou ongelooflijk
0: zijn. Tot zover deze interne informatie, maar dan weet je waarom deze wallen, dikke wallen onder mijn ogen zitten. En waarom ik een beetje rustig ben.
1: Ja.
0: Dat?
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Hebben we ook een passend plaatje? I feel the pain of zo?
0: Ja, ik ga even zoeken voor je. Over toepassende plaatjes gesproken. Mijn Volendamme vrienden.
1: Oh ja!
0: De nieuwe.
1: Ja!
0: De nieuwe van Volendam. Je hebt hem al meteen in het systeempje gegooid. Hadden we luisteren. De nieuwe van 2026 van Volendam.

Heerlijke zomerse hit en daarover gesproken. Over 2 weken draaien we ze allemaal in de LOVJ Zomerse Top 50. Vrijdag over 2 weken hier bij de LOVJ. Dan komt deze van Bailar zeker nog voorbij. En dit

0: 1970, Up and Round the Bend. Peter's Green Water Revival. Wat betekent het ook weer?
1: Caliente.
0: Wat betekent het ook alweer?
2: Oh, dat was heet, ja.
0: Heet.
2: Hit. En dat, weet je wel, echt gewoon...
1: Caliente.
2: Je hoort hem weer, hè?
0: Ja. Is dit ook een Caliente die we nu gaan draaien?
2: Dat is die heet. Ja, misschien wel. Het is, ik denk, geïnspireerd door de kantine, denk ik zomaar. En weet je, uit al die... Ik weet niet hoeveel platen er uitgebracht zijn. Ik denk een stuk of 30, zo even uit mijn hoofd gezegd. Als het niet 40 zijn intussen.
0: 40,
2: hè? Ja, 40 zo'n beetje.
0: Zeker,
2: dus zeker. Het is echt... Ik ga met mijn hand en geblinddoekt gewoon in een blinde bak. Ik druk mijn cd-player op program. Weet u het nog? Ouderen onder ons.
0: CD-speler. Ik denk, je gaat graaien. Je graait gewoon lekker in de bak. Zo heet het programma ook. We graaien lekker.
2: Nee. Kijk, normaal is iedereen die nu een beetje in 26 leeft, zegt... Nou,

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is afgenomen. Je hebt nog wel vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere heb je tussen Hilversum en Eemnes 10 minuten oponthoud. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor Krommenie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Positiviteit, dat hoor je iedere woensdag, donderdag en vrijdagmiddag in het programma Graaien.

0: Daar stond ook bij Concert at Sea.
1: Oh.
0: Zo. Dat is nog steeds een dame die een goede workout doet.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, kijk, zeg maar, de originele hit had ze toen ze een steeds jonger was.
1: Ja.
0: Maar ze
1: ja.
0: stond nu met dat ding. En dacht ik, zo.
1: Ze kan, ze doet nog mee.
0: In alle opzichten, qua stem en qua looks.
1: Okay.
0: Zo, dat is wel. Nou, ik ga ervan uit dan. Heb je of goede genen, of je werkt er gewoon knijterhard voor.
1: Of beide.
0: Of iemand heeft gewoon plastic fantastic. Maar dat dacht ik nee.
1: Nee. Nee, maar op zo'n afstandje zie je dat ook niet zo.
0: Nee, niet?
1: Nee.
0: Nee? Dat, ook niet om een 8K televisie?
1: Nee, niet? Dan zie je niet of iemand plastic
0: niet
1: fantastic
0: is. Pixel peaking gewoon
2: en,
0: kijken.
2: En
1: die dames hebben natuurlijk. Soms komt iemand uit de make-up dat je denkt. Zo.
0: Zo, what happened?
1: Die make-up dames.
0: Ja. Ja, hè?
1: Die doen, die kunnen wonderen verrichten.
0: De dame waar ik wild van ben. Naast mijn eigen vrouw. Naast mijn eigen vrouw natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Hè? Ella Langley, die wil ik nog wel eens draaien. Hier en daar, die country dame.
1: Ja, ja, ja.
0: Die heeft een hele leuke video op haar YouTube-kanaal staan. Waarbij ze de podium looks. Zeg maar. En dan ontdoet ze zich van een hele podium make-up. En tot weer de gewone Ella zoals ze door de straten loopt, zeg maar.
1: En dan onherkenbaar.
0: Metamorfose. Echt heel grappig. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat doet echt van alles met je.
1: Er kwam een keer in de studio een iets oudere dame op leeftijd binnen. En zei, oh, ik ben even later. Ik moet nog even in de make-up. Kom maar aan. Wie is die dame? Wie is die dame?
0: Ja.
1: En op een gegeven moment komt er iemand make-up. Nee, oh, dat is die presentatrice op SBS6.
0: Ja.
1: Echt, je herkende er. Die kan gewoon over straat en niemand die het niet ziet.
0: Dat is ook weer zijn voordeel, hè?
1: Ja.
0: Dat hebben wij ook.
1: Dat hebben wij ook.
0: Wij ook. Wij kunnen ook gewoon. Wij zijn sowieso gewoon gebleven.
1: Liters make-up gooien wij erop. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dit is trouwens het nummer van Wesley Bronckhorst. Tutti Colori.

Dat was je week op tv op NPO 3. Band Aid, terug in de tijd met Bob Geldof. Hoe is het gegaan? Hoe werd dat opgezet? USA for Africa. Ja. Gaaf. Ik heb het helemaal op. Ik heb anderhalf stukje gezien, dus ik heb nog anderhalf stukje over om thuis te kijken. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, ja. Gaaf man. Ja. Gaaf. En daarna, we zaten met twee op de bank. Toch even YouTube aangezet. Ja. Dat is helemaal geremasterd. Hebben we nog even een stukje Band Aid gekeken uit 84, 85, zoiets. Ja. Een paar kilootjes geleden. Dus ja. 85, want ik was 10. Dus dus dat kan me goed herinneren. Dus dat was leuk. Leuk. Ja. En dan hoorde ik deze plaat weer van Queen. Mijn god, wat een rasartiest was er toch, die Freddie Mercury. Ja. Ja, lekker over rasartiesten gesproken. Dua Lipa, Elton John, zet die twee bij elkaar. Gooi het in een mixblender en je krijgt deze.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: was in Amsterdam een hele Love Generation. Nou. De afgelopen twee weken op het Museumplein had je dinsdag, gisteren en morgen heb je nog echt waanzinnige feesten. Ja, compliment aan Amsterdam.
1: Ga je er nog heen?
0: Nou, ik moest er gisteren werken. Dus het was een moesje, maar een heel leuk moesje.
1: Oh.
0: Met ook allemaal mensen van de LOVJ die daar toevallig ook aan het werk waren. Dus het was een gezellig onder onsje.
1: Leuk, leuk. Heb jij Madonna ook nog gespot?
0: Nee, ik zat niet in de HMA.
1: No.
0: Nee, dat was... Dat was wel jammer.
1: Dat vroeg me af, want Kylie, daar ben je ook fan van. Ja. Die stapte ook even binnen. Jeetje. Ja. Staat er voor dit weekend ook zoiets gepland? Een of andere party waar dan...
0: Zeker.
1: Ja?
0: Hier op dorp.
1: Nee!
0: Ja, hou op nou met me. Tuurlijk. Lekker gezellig.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Aziatische hoornaar breidt zich verder uit in Noord-Holland, met recent grote nesten verwijderd in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden meerdere mensen aangevallen door een zwerm. Sinds 2023 heeft de soort zich definitief gevestigd. Volledige uitroeiing lijkt niet haalbaar. De provincie richt zich dit jaar op risicovolle nesten en ondersteunt vrijwillige imkers met kennis, materialen en financiën. Machinefabriek W. Prins in de Volendamse haven moet het terrein uiterlijk 1 augustus 2027 verlaten, na ruim 60 jaar aanwezigheid. De gemeente Edam-Volendam heeft dit besluit aan de familie meegedeeld. Volgens de familie kwam vooral de manier van mededelen hard aan. Daarmee dreigt na decennia een einde te komen aan het bedrijf op deze locatie. Johan Elfenstein en zijn vrouw Antoinette liggen al 4 jaar in conflict met hun buren en de gemeente Landsmeer over een uitbouw die volgens hen de erfgrens overschrijdt. Ondanks meerdere uitspraken van gemeente en rechter in hun nadeel blijft Johan bij zijn standpunt. Vandaag voert hij vanaf 10 uur met een spandoekactie op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: zeg je nou? We rijgen ze aan elkaar.
1: Ja, ja.
0: We begonnen
1: eerst nu met rachen en nu doen ze een rijgen.
0: Lekker, die doet wel op zijn lekkere Amsterdams.
1: Dat is een betere vorm van rachen is dat.
0: We rachen en rijgen ze aan elkaar. Ja, dat is een lekkere nieuwe muziek.
1: Getogen in Monnikendam en de aas en de ijs die blijven hangen.
0: Oh ja, maar ik ben niet boos. Ik vind het af en toe wel leuk. Ik hoor het niet vaak bij je, namelijk dat ondertoontje.
1: Wesley kwam even langs.
0: Ja,
1: met zijn Tutti Frutti. Dus dat we stonden zo ineens in Café Nol. Ja,
0: dat sowieso. En dit was de nieuwe van Pascal Redeker. De badkamerkraan.
1: Geweldige
0: badkamerkraan.
1: Geweldige blad.
0: Gaan we rijgen. Ja.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor bracht hij zijn opa en oma om het leven. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij werkte onder meer samen met Madonna, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht koelt het af. Het weekend wordt zonnig en warm.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Raad van State heeft bewoners van Zuidoost-Beemster ongelijk gegeven in een strijd voor extra geluidsmaatregelen langs de A7. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de minister van Infrastructuur en Waterstaat kiezen voor stil asfalt in plaats van een geluidsscherm. Ook kritiek op bestaande schermen werd afgewezen. Voor circa 600 meter A7 komt stiller asfalt uiterlijk binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam-Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam-Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Aalsmeer en Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Monique noemt het op de zondagmiddag de oude meukplaat. Prima toch?
1: Oh ja.
0: Niks mis mee.
1: Oude meukplaat.
0: Ja, dus ze zegt, ja, dat heb ik bij de mannen van een Graaikafé gedaan. Wij noemen dat nooit oude meuk.
1: Nee.
0: Hebben wij ooit oude meuk gezegd?
1: Nou, soms wel.
0: Ja,
1: oh. Ja, ik herken het wel.
0: Ja, oké. Okay. Dat is gepikt.
1: Maar dat is geen goede. Het meeste zeg ik oude rommel.
0: Oude rommel, ja.
1: Meestal zeg ik oude rommel.
0: Ja, maar de oude rommelplaat, dat klinkt niet. Dus de oude meukplaat heeft ze dan op de zondagmiddag.
1: Ja. Ja.
0: Lekker dat je luistert. Het laatste uurtje van het Graaikafé. Jij vanavond naar de klucht, zoals wij zeggen in Volendam.
1: Ja.
0: De klucht. Jij gaat alle
1: Ik ga even kijken. Wat resoneert, wat resoneert niet. Iedereen die vanavond gewoon lekker moet optreden. Ontzettend veel succes. Maken wat van. Het is de eerste publieke confrontatie. En ik wens je daar ongelooflijk veel plezier bij.
0: Heb je dan een notitieblokje mee? Dat je denkt, oh ja, deze jaar, hier gaan mensen op af.
1: Elektronisch notitieblokje. Dus die onthoud ik wel. Ik ga het wel.
0: Je schrijft mee.
1: Ik ben een van die thuisschrijvers.
0: Voor de mensen die een beetje laten inschakelen. Vinnie stond er vorige week met zijn dochters. Hele lege Brugstraat. Die keken Vinnie ook heel blij aan. Nou, dat kan je je voorstellen. Gaan ze vanavond weer mee?
1: Nee.
0: Nee. Maar die snap ik.
1: Krap.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. En tot zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Een heel fijn weekend. Love!

0: was van de week nog even door mijn videoarchief aan het spitten. Daar zag ik de kleintje speels van Haha, daar is Marie uit de jaren 70. Dus die ga ik mijn kermis zeker weer even erbij pakken.
1: Ja.
0: Die blijft gaaf.
1: Ja,
0: dit was Ik Blijf Voor Altijd Bij Je, opgenomen op het Brekkie, weet ik nog.
1: Zo.
0: Ja, ook 20 kilo geleden.
1: Volgens het spoorboekje zijn we bijna aan het einde van het spoor.
0: Dat klopt, maar op spoor 4B, daar staat ze weer. Ze zit er helemaal klaar voor. Evelien van Stralen, veel plezier. Goed weekend.
1: Goed weekend.
0: Geniet bij Jan en op de klucht vanavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar!
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Casia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Roxette, Dangerous in the Voice, Michael Jackson en Beat It. Het is vrijdagavond, 7 augustus 2026. Vaste prik op deze vrijdagavond om de 11 uur ben ik er voor jou. Tussen 6 en 8 uur is het tijd voor Evelien op vrijdag. En elke vrijdag is het ook bij ons Vrolijke Vrijdag. Dus alleen maar heerlijk, vrolijk, zomerse muziek in deze zomer van 2026. Hoor je hier op de LOVE straks Gap van Wesley Bronkhorst en Busy. Maar eerst Somber en Homewrecker.

Wesley Bronckhorst en Busy met Gap. En we houden het even in de Nederlandse muziek scene. Joey Buck, hij brak door in 2019 met dit nummer. The Way You Take Time. Zo heerlijk, rustig, vocaal zo mooi. Echt iets wat zijn genre helemaal neerzet. En de muziek die hij wil maken. Het nummer gaat over de waardering voor iemand die altijd voor je klaarstaat. En de kleine momenten die een relatie bijzonder maken. Zo mooi zingt Joey Buck.

Strong Enough. En daarvoor hoorde je Nancy Boyd en Let's Hang On. Het is 11 over 1 en dat betekent de lokale omroep voor Volendam en Edam. En tijdens de kermis in Edam en Volendam zijn wij er natuurlijk hartstikke bij. En dat doen we vooral ook met heel veel kermismuziek op deze zender. En we zijn ook aan het aftellen, want we hebben alvast wat voorpret. We zijn de planningen al aan het maken wie er dan de DJ's worden van de kermis in Edam en Volendam. Komt allemaal helemaal goed. Die radio moet je zeker aan laten staan, ook tijdens de kermis. Maar ik dacht, laat ik alvast even een nieuwe plaat van dit jaar aan jullie brengen. Het is van Genius, die kennen we sowieso. Kermisgeist. Dus voor deze kermis van dit jaar hoor je hem nu hier op de LOVE.

Een vaste waarde op de Nederlandse radio. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ja, en die draait nog lekker mee hoor. Ze stond afgelopen jaar gewoon in de Johan Cruijff Arena bij de Toppers in Concert. En ook bij Muziekfeest van het Jaar kun je Anita nog steeds tegenkomen. Met haar 71 jaar. Want ja, toch tellen die jaren gewoon door. Maar die stem die blijft. En zo ook bij Kylie Minogue. Want die heeft er ook een tour op zitten onlangs. Dus die draait ook nog lekker mee. Je hoort haar nu met...

in Love. Bruno Mars deed het hartstikke goed. Doet het hartstikke goed, moet ik zeggen. Maar in 2025 is zijn jaarinkomen geschat op $31 miljoen. Dat waren al zijn muziekactiviteiten. Dan moet je denken aan de wereldtournee die hij deed. Waar hij trouwens nu nog steeds mee bezig is. De streaming en muziekverkopen. Hij heeft ook nog wat merchandise verkocht. En dat allemaal zorgt voor dat bedrag. Mega veel geld natuurlijk. Zijn totaalvermogen zou iets tussen de 150 en $2 miljoen liggen. Is heel veel, maar hij haalt het niet. Want ik heb natuurlijk ook even opgezocht wie is nou de best verdienende wereldster. Dan staan Beyoncé en Taylor Swift toch echt op nummer 1.

Mart Hoogkamer doet een rondje. En als jij een rondje over de kermis wilt doen, moet je hier dus nog even wachten in Volendam-Edam. Maar de kermis in Horen gaat morgen beginnen. Is even een klein stukje rijden, maar dan heb je wel een van de grootste kermissen van Nederland te pakken. Vanaf zaterdag 8 augustus tot en met 17 augustus is het daar kermis met ook allerlei activiteiten. Zoals de Lappendag is er altijd mega populair en de Prikkelarmermiddag. Ook voor kinderen die de prikkels van de kermis, de muziek, het geluid, het licht allemaal even niet zo goed aankunnen en toch op de kermis willen, kan dat gewoon. Je kan in de buurt ook lekker parkeren. Ik kom toevallig uit die streek, dus ben heel vaak over de Hoornse kermis geweest. En het is er altijd mega gezellig.

0: Lovee en Call for Music. Ja, straks nog veel meer muziek na de klok van 7 uur. Maar ook hier het nieuws van de NOS dat op je staat te wachten. Maar daarvoor nog Chef Special en You and I.
1: You

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Isabel, shame, shame, shame. En Shirley Bassey daarvoor met This Is My Life. Het is vandaag vrijdag 7 augustus 2026. Iets over 7 uur en jij hebt er nog steeds aan staan hoor. Hartje zomer en de radio staat gewoon aan. Heerlijk toch, alleen maar vrolijke muziek vandaag hier bij de LOVE bij Evelien op vrijdag. Straks de Golden Earring met Weekend Love, maar eerst kent u deze nog. Natuurlijk, Ozone, Drago Stadintij.

Golden Earring met Weekend Love. En wat hoort er nou bij het weekend? Wat hoort er nou bij de vakantie? Nou, een echt heerlijk cocktailtje. En wist je dat er één cocktail is die wereldwijd de absolute favoriet is? De Margarita heb ik het over. Dat is een heerlijke mix van tequila, limoen en een vleugje sinaasappel. En is al jarenlang echt een klassieker achter de bar. Maar ook de Mojito is erg populair. De Espresso Martini en de Aperol Spritz heeft natuurlijk een heerlijke opkomst gemaakt de afgelopen jaren. Super lekker op een warm terrasje om er zo'n cocktailtje bij te doen, toch? Fleming en Russo zongen ook over een lekker drankje, de gin en tonic.

Je hoorde Katrina and the Waves uit 1983 alweer, Walking on Sunshine. En een paar weken terug zag ik ze live, The Scene, de band van T. Lau. Maar nu treden ze op met Siep van der Ploeg. En die doet het goed hoor. Hij heeft alle liedjes netjes uit zijn hoofd geleerd. Kon het lekker mee zingen. En het publiek ging ook helemaal los. Want ja, wie kent ze niet, die liedjes van The Scene. En dit is toch wel een van de klassiekers. Blauw, je hoort hem nu op de LOV1.

0: back to you.
1: Edge of the Earth van The Beaches. Ontzettend leuke band. Bestaat alleen maar uit hele stoere vrouwen. Is ook wel eens leuk voor de afwisseling. Een andere powervrouw uit de muziek. We gaan terug naar de jaren 90. Nelly Furtado. Dit is met Timbaland en Promiscuous.

What is Love? We tellen langzaamaan af naar de kermis van Edam. En daarna de kermis Volendam. En de kermis Krakers die zijn al uitgekomen. Veel artiesten uit de regio hebben weer hun best gedaan in de studio. Zo ook Sam Braspenning. Die heeft een nummer uitgebracht met de titel Echte Vrienden. En die gaan we hier uiteraard draaien bij de LO

Van Nederlandse bodem, Cressip en Attention. En we houden het even in het Hollandse. Want de zoon van Frans Bauer, Chris Bauer, gaat hartstikke lekker met dit liedje. Hoe heet dat liedje?

is alweer bijna 8 uur. Kijk op de klok straks hier het nieuws van 8 uur op de LOVE. En volgende week vrijdag zit ik hier gewoon weer op precies dezelfde plek. Ook op dezelfde tijd. Tussen 6 en 8 uur is het dan weer tijd voor Evelien op vrijdag. Ik wens jou een heel fijn weekend of een hele

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de Fraude Helpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
1: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Aziatische hoornaar breidt zich verder uit in Noord-Holland. Met recent grote nesten verwijderd in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden meerdere mensen aangevallen door een zwerm. Sinds 2023 heeft de soort zich definitief gevestigd. Volledige uitroeiing lijkt niet haalbaar. De provincie richt zich dit jaar op risicovolle nesten en ondersteunt vrijwillige imkers met kennis, materialen en financiën. Machinefabriek W. Prins in de Volendamse haven moet het terrein uiterlijk 1 augustus 2027 verlaten, na ruim 60 jaar aanwezigheid. De gemeente Edam-Volendam heeft dit besluit aan de familie meegedeeld. Volgens de familie kwam vooral de manier van mededelen hard aan. Daarmee dreigt na decennia een einde te komen aan het bedrijf op deze locatie. Johan Elfenstein en zijn vrouw Antoinette liggen al 4 jaar in conflict met hun buren en de gemeente Landsmeer over een uitbouw die volgens hen de erfgrens overschrijdt. Ondanks meerdere uitspraken van gemeente en rechter in hun nadeel blijft Johan bij zijn standpunt. Vandaag voert hij vanaf 10 uur met een spandoekactie op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

vader. Ik ken er een boek over schrijven. En al jij dan is vroeger voor zijn gezin. Maar als de kermis kwam, dan stak mijn moeder alle kaarsjes aan. Slief een uitje geeft toch dat hij niet zoveel drinkt. Maar dat gaf natuurlijk niet, want hij ging zuipen voor zijn leven. Want daar hadden ze het hele jaar op wacht. En mijn moeder die het bedekt, net als Jezus aan het kruis. En dan hoorde ik er tegen hem er geweren in de nacht. Want dan liep hij te zingen, of hij viel weer in de slaat. Dan zei ze, hou stil, de buren slapen, gekke klot. Dit was nou de allerlaatste keer, want morgen ben ik hier niet meer. Maar ze bleef natuurlijk bij hem tot ze dood. Verschrikkelijk dronken.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Hij heeft ook zichzelf omgebracht. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van de gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering werd tweede. Dan het weer, vanavond zonnig en droog en ook het weekend is heel zonnig.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Raad van State heeft bewoners van Zuidoost-Beemster ongelijk gegeven in een strijd voor extra geluidsmaatregelen langs de A7. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de minister van Infrastructuur en Waterstaat kiezen voor stil asfalt in plaats van een geluidsscherm. Ook kritiek op bestaande schermen werd afgewezen. Voor circa 600 meter A7 komt stiller asfalt uiterlijk binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit. Uit de meest recente enquête van RIVM blijkt dat 1 op de 7 volwassenen in Edam-Volendam ernstig overgewicht heeft, tegenover 1 op de 8 12 jaar geleden. Het aantal mensen met obesitas neemt dus toe. Binnen de gemeente komt ernstig overgewicht het vaakst voor in Edam-Singelwijk, waar dit bij ongeveer 1 op de 5 volwassenen speelt. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget, is verlengd tot en met 31 december 2026. Voorheen gold 1 september als uiterste datum. De verruiming geeft meer tijd, ook na ontvangst van de definitieve belastingaanslag 2025. Ondernemers met uitstel voor hun aangifte kunnen toeslagen aanvragen tot hun uitsteldatum. Check toeslagen.nl voor meer informatie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Landsmeer organiseert in september bijeenkomsten over de toekomst van Entree Oost. De gemeente wil belanghebbenden informeren, ideeën ophalen en verschillende belangen bespreken. Van 7 tot en met 11 september vinden 4 bijeenkomsten plaats in basisschool De Stap. Omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen ontvangen vooraf een uitnodiging. Edam Volendam telt 41 fastfoodzaken. Iets minder dan gemiddeld in Groot-Amsterdam, gerekend naar inwonertal, blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Landelijk is het aantal fastfoodzaken sinds 2007 verdubbeld en overtreft dit sinds een paar jaar het aantal gewone restaurants. Het aanbod is ook diverser geworden, met naast bekende ketens ook meer gezonde opties, zoals pokeballs. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Zomerradio, LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Ja. Weet je niet de tang.
1: Ja, man. Ja, fuck me, man. Echt weer wakker.
0: Ja, man.
1: Ja, man.
0: Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.